Det fandoshe är schysst heute de förgivning. De öla och brandpris zot en sina stov en tjejgån silet vash. Vårt vet att det är ensam i vardag. Oja har hon någon hjälp i hård om hus. Det är såna. Och vad oss det är befriat hård en vash tråka vi, nu har hon tjejnen vi om halpa död. Då sagt man dem hus och on. Det var kallt en nordström. Alla så öld att vi tar sånne hivet och lang norska dona varda. Så såg hej en dag nu. Jo, det fjällt att anvara vi halpa så en hus. Så nom hej en schröfnade zetung en bröv att det så en enschriva en zetung hoj sagt ne help en hus. De zelle am brief schrijven, we hebben am webbede wel, en zelle schrijven wat ze verdonje willen. Dat dieren kwam is lang, en dan kreeg je een schuif antwoorden. Hij nam de ganse stopsel brief en leest. Wel begint webbede, wel 200 euro de wet verdonje. Te veel, schmoedert hij ziet. Wel begint webbede, wel op ook 150 euro verdonje. Wel begint arbeiden, aber auch 200 Euro verdienen. Hör schon mal den Brief untersieht. En so wird meist alle. Nu trische ein Brief in der Hund. Wel begint arbeiden, verlang, bloß dort die Temisale ihr Schätz sein. En über 80 Euro der Wert würde ich mich auch freuen. Na, das hört sich doch auch ganz schön an. Dirt Mriesche. Dirts Mriesche, de andere stad wilde herkomen, na dit van gauw was schoen. Hij schreef haar voets na antwoord dat hij haar jaren wordt onnemen. En nu was stad wie een groot meubelhuis met grote glazen vensters. En daar stond na beschouw dertes ere meubelfabriek. Ganz boven in dat huis leefde de familie dertes. Dertes hadden ook meerdere 10 jaar. En ze zaten alle typ om vroegstens daar. Als er een riesje ganz opgericht neemt komt en zegt: Mama, papa, ik heb een antwoord te krijgen. Ik kon daar aanvangen bij de onkel. Ik kon bij de webbeden. Aber was wäre so eine Frau? Die Mama, die Anna, die wir so geleidlich nochmal um, sind Mriesche et Fremi vor die. Auch der Papa, der Franz, die wir so geleidlich. Und nun auch er um, und sind auch et sie geleidlich, dass du diese Städte drehen hast. Mriesche, wir wünschen dir, dass der Herr auch mocht mit dir sein. Du weißt gerade, wie schwer das wird vor dir.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

effizienter uitvieren. Een onjebad geldt van 22. tot en 30. juni en u vindt dat in alle veterinarias van de coöperatives en Chaco. Citrex El Tambero. Toverlessig en effectief verdien mijn betrieb.